0: uurtje beginnen we eraan.
1: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
2: De 70's Top 1000.
3: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw drie favoriete classics in de lijst.

Goedemorgen. Een schietpartij in Molenbeek in Brussel. Daar werd een schot gelost in de buurt van een café, dat bevestigt de politie. Er vielen geen gewonden. Het onderzoek loopt. Het is niet duidelijk of er verdachten zijn opgepakt. In Nederland is al 124.000 euro opgehaald na het ongeval met fietsende kinderen. Daarbij kwamen 3 kinderen en een begeleider om het leven. Ze waren op schoolkamp toen ze werden aangereden door een auto. Een ouder van de school had de inzamelingsactie opgezet en zegt dat er nu genoeg geld is verzameld voor de direct getroffen gezinnen. Na het ongeval is een man van 19 opgepakt. Vanavond is er mogelijk ook nog een stille optocht. En een drukke dag op het WK voetbal. Topfavoriet Brazilië liet meteen punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. Marokko kwam halfweg de eerste helft op voorsprong, maar Brazilië maakte nog voor de rust gelijk. In de tweede helft werd niet meer gescoord. Nog in dezelfde groep staat Schotland verrassend aan de leiding. Schotland won met 0-1 van Haiti, hun eerste WK-overwinning in 28 jaar. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe, maximaal tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie? Ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
2: Voilà.
1: Op sunweb.be.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immoscoop, man.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
9: Hoe praat jij nu?
10: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vind je vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
12: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.
1: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
6: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Proximus stelt voor, de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Kessie, kendo, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
7: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
7: Ja, geel!
5: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
8: Oh, yellow!
9: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Sst, luister.
11: Summer deals.
10: Hoor je het ook?
11: Summer deals.
10: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17,490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1,000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
12: Citroën.
10: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
13: Morgen beginnen we aan.
14: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
15: De 70's Top 1000.
16: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw drie favoriete classics in de lijst.

0: Goedemorgen. Mogelijk wordt de vredesdeal tussen Iran en de VS vandaag dan toch niet ondertekend, of toch niet als het van Iran afhangt. Zij mikken op een van de komende dagen. Amerikaans president Trump gaat ervan uit dat het vandaag in orde komt. Intussen komen wel al heel wat punten uit het akkoord naar buiten. Midden-Oostenkenner Koert de Buff.
1: Als er één iets duidelijk is, denk ik, is dat Iran uit dit akkoord goed komt. Dat Iran lijkt toch gewonnen te hebben. Aan de ene kant gaat de straat van Hormuz terug open. Dat zal erin staan. Er zal ook instaan dat er bevroren gelden teruggaan naar Iran. Het gaat over vele miljarden die uiteindelijk naar Iran zullen stromen.
0: Het Iraanse persagentschap heeft intussen ook beelden verspreid van protesten in het land. Daarop is te zien hoe betogers zich verzamelen voor het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die beelden moeten aantonen dat betogers niet akkoord zijn met de vredesdeal. Een schietpartij in Molenbeek in Brussel. Daar werd een schot gelost in de buurt van een café. Dat bevestigt de politie. Er vielen geen gewonden. Het onderzoek loopt. Het is niet duidelijk of er verdachten zijn opgepakt. In Nederland is al 124.000 euro opgehaald na het ongeval met fietsende kinderen. Daarbij kwamen 3 kinderen en een begeleider om het leven. Ze waren op schoolkamp toen ze werden aangereden door een auto. Een ouder van de school had de inzamelingsactie opgezet en zegt dat er nu genoeg geld is verzameld voor de direct getroffen gezinnen. Na het ongeval is een man van 19 opgepakt. Vanavond volgt er mogelijk een stille optocht. Een stunt van Australië op het WK voetbal. Het won met 2-0 van Turkije en staat samen met VS aan de leiding in groep D. Vannacht pakte Schotland dan weer zijn eerste overwinning op het WK in 28 jaar. Het won met 0-1 van Haiti. En nog in dezelfde groep liet topfavoriet Brazilië dan weer punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. Nog op het WK spelen onze Rode Duivels morgenavond hun eerste wedstrijd tegen Egypte. In aanloop naar de wedstrijd gaf Kevin De Bruyne een persconferentie. Hij kijkt er naar uit en is vol lof over bondscoach Rudy Garcia.
2: Ik denk dat hij een heel goede band heeft gecreëerd met iedereen, de groep, de staven er rond. Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen. En dat hij iedereen on board heeft gekregen, zeker na een moeilijke EK en dan die Nations League, om dan iedereen terug samen te krijgen. En dat is het belangrijkste.
0: Bijna alle Rode Duivels zijn fit. Enkel Zeno de Bast raakt niet klaar voor de wedstrijd tegen Egypte. Hij herstelt nog van een dijbeenblessure. En in ons basketbal zijn de Antwerp Giants kampioen. Ze wonnen de beslissende wedstrijd van Oostende met 89-84 na een verlenging. Na het vierde kwart stond het nog 77-77. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp de titel won. Voor Oostende komt er een einde aan een reeks van 14 opeenvolgende titels. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.

0: nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
1: Kom, laat je inspireren.
2: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
2: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
2: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
3: Van snoeiharde metal. Of van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
4: De lichten flitsen.
5: De drums knallen.
4: De gitaren huilen.
5: En de stemmen stralen.

0: Nostalgie's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Taco met kip en...
6: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Morgen beginnen we aan.
10: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
11: De 70's Top 1000.
12: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
13: Nostalgie. Ja, ik zou zeggen, doe het vandaag. Doe het op zondag, dan is het dubbel betaald. Maar nee hoor, het is voor het plezier en voor jezelf.
14: Your golden years.
13: Nostalgie.plus.
14: Nostalgie.plus.
15: Goedemorgen. Mogelijk wordt de vredesdeal tussen Iran en de VS vandaag dan toch niet ondertekend. Of toch niet als het van Iran afhangt, zei Mikke op een van de komende dagen. Amerikaans president Trump gaat er wel van uit dat het vandaag in orde komt. Intussen komen al wat punten uit het akkoord naar buiten. Midden-Oosten-kenner Koert de Buff.
16: Als er één iets duidelijk is, denk ik, is dat Iran uit dit akkoord goed komt. Dat Iran lijkt toch gewonnen te hebben. Aan de ene kant gaat de straat van Hormuz terug open. Dat zal erin staan. Er zal ook instaan dat er bevroren gelden teruggaan naar Iran. Het gaat over vele miljarden die uiteindelijk naar Iran zullen stromen.
15: Het Iraanse persagentschap heeft intussen ook beelden verspreid van protesten in het land. Daarop is te zien hoe betogers zich verzamelen voor het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die beelden moeten aantonen dat betogers niet akkoord zijn met de vredesdeal. Vlaanderen investeert bijna €18 miljoen in de renovatie van jeugdverblijven. Dat heeft bevoegd minister van Toerisme Hans Bonte beslist. Die verblijven worden onder meer gebruikt voor boskampen of sportkampen. Maar omdat die sterk verouderd zijn, dreigt het aanbod te dalen. In totaal telt Vlaanderen meer dan 600 jeugdverblijven. In Zwitserland wordt er vandaag gestemd of er een maximum bevolkingsaantal moet komen. Het is een initiatief van de rechtsconservatieve en nationalistische Zwitserse Volkspartij, de grootste partij van het land. Die wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen, onder meer door nieuwe asielaanvragen en gezinsherenigingen te beperken. Vandaag telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Een stunt van Australië op het WK voetbal. Het won met 2-0 van Turkije en staat samen met de VS aan de leiding in groep D. Vannacht pakte Schotland dan weer zijn eerste overwinning op het WK in 28 jaar. Het won met 0-1 van Haiti. Nog in dezelfde groep liet topfavoriet Brazilië dan weer punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. En nog op het WK spelen onze Rode Duivels morgenavond hun eerste wedstrijd tegen Egypte. In de aanloop naar de wedstrijd gaf Kevin De Bruyne een persconferentie. Hij kijkt er naar uit.
17: Hopelijk kunnen we gewoon goed starten tegen Egypte. Goede matchen spelen, kunnen we ons ding doen en hopelijk winnen. Ja, als we zo kunnen groeien dat het goed kan gaan. En eens dat je verder gaat in een toernooi, dan probeert je elke match te winnen. Wat gaat er gebeuren? Geen idee. Maar op dit moment is het gevoel positief in de groep. Dus ja, wie weet kunnen we iets moois doen.
15: Bijna alle Rode Duivels zijn fit. Enkel Zeno de Bas raakt niet klaar voor de wedstrijd tegen Egypte. Hij herstelt nog van een dijbeenblessure. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe, maximaal tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.
11: Oh, 100% Genen.
12: Met Bert Genen.

back. Goedemorgen allemaal en bedankt om hier de start mee te maken. En om verder te genieten van een topdag, vaderdag en zicht op een boeiende week. Ja, het begint al zeker met een boeiende maandag.

0: keer nog eens uitgebeend door de Easy Beats. Sunday on my mind moet toch ook kunnen, hè? Sorry, maar ik wil het toch nog eens even met veel tamtam hebben over de 70s top 1000.
1: Your golden years.
2: Nostalgie Plus.
0: We smeren hem uit over 2 weken, maar niet in het weekend. In het weekend mag ik nog met 100% genen. En daarna komt natuurlijk onze Serge met zijn flashback top 40. Maar tussen maandag en vrijdag dan zijn het de top 1000 DJ's. Leen, Michel en ook Seb natuurlijk.
3: Ik

serieuze plakker was dat toen, die Dust in the Wind. Ja, het was een wijsheid, geserveerd door de mannen van Kansas in 1978. En nu, een vernieuwde versie van de parabel van de verloren zoon.

Dat is terug thuiskomen, hè. Somehow I find my way home. Tijd om iets te gaan doen aan de jarige van de dag. Donald Trump is jarig, maar zijn versie van de YMCA, die hebben we niet. Dus de bloemen zijn voor Boy George. Die wordt 65 vandaag. En we kiezen nu voor het nummer waarmee we hem leerden kennen. Nostalgie.

0: klinkt alsof je niet graag jarig is, maar is dat wel extra in de poederdoos moeten duiken vandaag. Boy George met Culture Club. Straks gaan we hem nog draaien bij Tony en bij Michel.
1: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
2: 100% Genen.
3: Met Bert Genen.

Als je even vinnig klinkt als die mannen, dan zit het goed voor vandaag. We moeten het ook nog even over het WK voetbal hebben. En dat gaan we doen door nummers te draaien die de tegenstanders van België demotiveren. En ook een beetje aandacht voor de matchen die vandaag worden gegeven.

Morgen is het zover. We zijn al in de ban van de wedstrijd tegen Egypte. Ja, recent heb ik Egyptian reggae al gedraaid. Walk like an Egyptian. Dus het moet wel iets anders worden. En dan dachten we natuurlijk aan Georges Moustaki.

Hij is geboren in Egypte, vandaar Moustaki. Egypte bijt in het zand morgen tegen België. En nu, aandacht voor een match van vandaag, voor de Nederlanders.

betekende wel wat meer dan 50 jaar geleden. De Yamazukis met Yamazuki uit 1971. Benieuwd of ze in de 70s top 1000 ook zullen binnenbrullen. Het zou wel eens kunnen in elk geval. Straks speelt Oranje.

0: mannen van Lever waren dat. Ja, en als ik hier stop, dan gaat het feest gewoon door, hoor. Dan hoor je hier de Casanova van de Flashback Top 40.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s.

kreeg je mij twee keer voor dezelfde Nostalgie Plusprijs. Twee keer John Sebastian. Hij zat nog met bril op Woodstock. Welcome Back draaiden we nog eens. En we lieten hem ook horen met The Love in Spoonful in Daydream. Terwijl jullie de papa's verwennen, laten we Don Faden binnen.

0: ontzettend veel cadeaus. Ja, en hou je maar klaar om de geschiedenis te herschrijven. De Flashback Top 40. Ja, Serge is er helemaal klaar voor.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie? Ikke?
2: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
3: Maar echt?
2: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
3: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
2: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
3: Voilà.
2: Op sunweb.be.
4: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Morgen beginnen we eraan.
6: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
7: De 70's Top 1000.
8: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
0: Ja, Bert heeft het weer bewezen. Hij is de perfecte gastheer op zaterdag en zondag tussen 9 en 10. Dankjewel, Bert. Het is 10 uur, tijd voor het nieuws. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. De strijd tegen sociale fraude heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar al meer dan €100 miljoen opgeleverd. Dat is ruim 3 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Rob Beenders.
10: We zien dat we meer en meer klachten krijgen van ondernemingen die problemen hebben met dikwijls buitenlandse ondernemingen. Vooral in de bouwsector, maar ook in de transportsector. Het zorgt ervoor dat mensen eigenlijk geen zwart werk doen in grote ondernemingen. Dat buitenlandse ondernemers die hier mensen te werk stellen, dat die ook hun bijdrage in België betalen.
9: In totaal werden er zo'n 38.500 onderzoeken uitgevoerd. Bij bijna de helft werd een overtreding vastgesteld. In Schaarbeek in Brussel is een man in levensgevaar nadat hij gisteravond is aangereden door een tram. Dat bevestigt de brandweer. De trambestuurder was in shock, ook hij had verzorging nodig. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het onderzoek loopt. In Zwitserland wordt er vandaag gestemd of er een maximum bevolkingsaantal moet komen. Het is een initiatief van de rechtsconservatieve en nationalistische Zwitserse Volkspartij, de grootste partij van het land. Die wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen. Onder meer door nieuwe asielaanvragen en gezinsherenigingen te beperken. Vandaag telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Geleidelijk aan meer wolken, deze namiddag opklaringen bij zo'n 20 graden. Morgen droog en zonnig, maximaal tot 22 graden. De volgende dagen warmer en zonniger, dinsdag 26 graden. Donderdag gaan we richting 30 graden.
7: De Flashback Top 40
8: met Serge Haderman.
0: En die Serge Haderman, dat kan ik jou bevestigen, die is er helemaal klaar voor. Dit is de maand van de 70's bij Nostalgie Plus. 1 groot feest, 24 op 24. En inderdaad, we tellen af. Hè. En nu zijn het geen dagen meer, nu zijn het uren, straks minuten voor de 70's 1000 die morgen vroeg om 9 uur afgetrapt worden door Leen de Marais. Maar ben je een beetje verslaafd aan hitlijsten, dan zit je ook hier goed, want in het kader van die 70's maand neem ik je vandaag mee naar, hou je vast, juni 1977 en dit is de top 3. Dr. Buzzard's Original Savannah Band op nummer 3. En dit is nummer 2. Guys and Dolls, You're My World. Maar wat staat er dan op nummer 1? Even de grootste kleppers van Boney M. Ma Baker. Dus 3, Dr. Buzzard's Original Savannah Band. 2, The Guys and Dolls. En 1, Boney M. Voilà. Je mag je keuze al maken. Dat kan nog tot ongeveer 12:30, maar dan moeten we echt wel gaan tellen. Want jij kan de geschiedenis herschrijven door de top 3 een beetje door elkaar te gooien. Stem in eer en geweten voor jouw ultieme favoriet, jouw ultieme favorieten, jouw top 2, jouw top 3, maakt allemaal niet uit. Het is volledig gratis en het kan allemaal via onze site nostalgie.plus, helemaal rechts in de rubriek schrijf een bericht aan onze DJ's. Maar het kan ook via onze WhatsApp 0477 0477 900 800. Dat is 0477 900 800.
11: This weekend where the action is.
8: De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.

zanger, acteur David Soul. Je kent hem als Hutch van het duo Starsky & Hutch. Going In With My Eyes Open was een van zijn vele hits. Staat in de lijst vandaag op nummer 39, nummer 40, die heb je zeker herkend. Hè? Sir Duke, gezongen ode aan jazz-grootmeester Duke Ellington. Dat was Stevie Wonder uit zijn classic album Songs in the Key of Life. Het Eurovisie Songfestival van 1977 heeft ook nog zijn sporen nagelaten in de hitlijsten van juni van de Lage Landen. Dit is de Britse inzending en die eindigde op een tweede plaats toen. Where are we?

0: Die staat op 37. De groep Highlight komt uit Nederlands Limburg. In 77 staan ze in de hitlijsten met California, dat oorspronkelijk bedoeld was voor de Britse newseekers. California van Highlight bereikt de top 10 in België en Nederland. De single is zelfs in Wallonië een bescheiden hit. Highlight blijft een succesvolle eendagsvlieg en daarom staat hun volledige verhaal, inclusief het originele singlehoesje, in het boekwerk 500 unieke one-hit wonders van Dennis Michiels.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Highlight in California tot 18 over 10. Hele goede morgen alsnog. Van harte welkom bij Nostalgie Plus. Ons grote feest van de 70s met dadelijk. En het zal veel luisteraars een plezier doen. Tensie C op de radio.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
4: Ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
5: Wow, de LG OLED Evo Smart TV in 65 inch.
4: Uh-huh.
5: Dat is met zo'n superhelder beeld.
4: Ja.
5: Zonder reflectie, perfecte kleuren, perfect zwart en...
4: Met €200 inruilkorting.
5: Dat kunnen we alle matchen zien.
4: Met al onze vrienden.
5: Ja, dat scoren.

0: Het zal nog niet zijn.
1: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
2: Hou je van verhalen over muziek?
3: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
2: Of luister je gewoon liever naar pop?
1: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be. De lichten flitsen.
4: De drums knallen.
5: De gitaren huilen.
4: En de stemmen stralen. Oh.

0: Luister vanaf morgen naar de 70s Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Van der Meere in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
2: Kom, laat je inspireren door Van der Meere.
3: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeere.be. Op weg naar zee.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
5: De Flashback Top 40.
0: Nummer 36.

Het staat nog steeds op hun setlist. 10cc, Good Morning Judge op 36. Ik heb ook nieuws uit juni 77. Op de 12e juni wint Jackie X de 24 uren van Le Mans.

Goedemiddag, luisteraarschap. Nog steeds uit de bol met deze hit uit 1977 van Billy Ocean. Red Light Spells Danger. Sophia die schrijft mij, en ik citeer letterlijk: oh, op deze ga ik compleet uit de bol. Billy Ocean, Grace. En Gert die schrijft: goedemorgen Serge, een nummer van Billy waar je automatisch mee begint te zingen en te dansen. Groetjes van Gert Moons. Voilà, zo doen we iedereen een plezier. Het is ook goed voor de conditie, hè? Red Light is op 35, één plaats hoger op 34. Niemand minder dan Peter Gabriel.

0: Sophia, die daarnet uit de bol ging bij Red Light van Billy Ocean, is nu in het waskot aan het verder zingen. It's a never-ending story, denk ik. Barbra Streisand, Evergreen, Love Theme from a Star is Born. Ze staat zeer terecht in deze flashback 40 bij Nostalgie Plus op nummer 33. Met welk lied staat de keizer van het Vlaamse lied in de lijst? Dat hoor je zo.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De Flashback Top 40.

0: Gisteren was zij er ook al bij, 73, met Verboden Dromen. Nu, omdat ik Vlaming ben, Wiltura op nummer 32 in de Flashback Top 40. En het is nummer 3 in de oorspronkelijke top 3. Dus dit is zeker geen tussenstand. Cherchez la femme, Dr. Buzzard's Original Savannah Band, nummer 3. You're My World in de versie van Guys and Dolls op nummer 2. En dit is de oorspronkelijke nummer 1 in juni 77. Boney M en Mark Baker. Er zijn al behoorlijk wat stemmen binnengekomen, maar je mag natuurlijk nog blijven stemmen als je dat nog niet gedaan hebt. En je weet hoe het gaat, hè? Via onze site of via WhatsApp 0477-900-800. Dat is 0477-900-800. De volgende binnenkomer tijdens jouw feest van de 70's gaat over de veiling van een oude piano. Niemand wil het versleten ding hebben totdat er een al even afstandse man erop begint te spelen. Gevolg, de prijs van de piano schiet de hoogte in. De man wil de piano kopen, maar zijn enige bezit blijkt, behalve de kleren die hij aan heeft, een fles wijn te zijn. Wanneer men de man nog eens wil laten spelen, blijkt hij plots verdwenen. Het volledige verhaal rond Word Down Piano kan je lezen in het unieke boekwerk 500 unieke One-Hit Wonders. En tot slot nog een leuk weetje. De voornaamste leden van de Mark and Clark Band zijn de tweelingbroers Mark en Clark Seymour. En dat zijn de broers van Nick Seymour, ex-bassist van Crowded House.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Flashback Top 40.
1: Stevie Wonder op nummer 40 met Sir Duke. This time I'm going in with my eyes. Je herkent David Sell, Going In With My Eyes Open. Hij staat genoteerd op 39. Links in de Pol en Mike Moran, Rock Bottom op 38 in de Flashback 40. California. En dit is de Nederlandse groep Highlights. California binnen op 37. Good Morning Judge komt dan van 10cc op nummer 36. Red Light spells danger, Billy Ocean op 35. Peter Gabriel en de studioversie van Salisbury Hill op nummer 34. En dit is Barbara Streisand met Evergreen. Oftewel het love theme from A Star Is Born.
2: Waarom loop ik toch zo graag met de zeewind in mijn haar?
1: Omdat ik Vlaming ben, wil Tura op 32... En zo net op nummer 31, de zingende tweeling, de Mark and Clark Band met Word Down Piano.
3: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.

heel veel familiale banden vandaag in de Flashback 40 hier bij Nostalgie Plus. De gebroeders Tavares, Who Done It? En ze staan daarmee op nummer 30. Krijg hier een heel leuk bericht binnen van Brenda van Hoven. En die stemt voor de top 3. En ze is blij dat ze uitzonderlijk eens kan luisteren op zondag. Gewoonlijk ben ik ergens in een museum te vinden of onderweg naar puntje, puntje, puntje. De hitlijst van toen ik 21 was is echt leuk om terug te horen. Groetjes aan alle luisteraars en de crew. En dit is een plaat die tot een hit werd gemaakt door de zeezender Radio Mi Amigo destijds. Darling, I Love You, muziek van eigen bodem, classic illustration. Darling, I

0: Herinneringen aan het voorjaar van 1977. Classics Illustration, Darling, I Love You. En ik heb nog wat nieuws uit die maand van dat jaar, juni 1977. Na 40 jaar dictatoriaal bewind van het Franco-regime hebben voor het eerst weer vrije verkiezingen in Spanje plaats.
1: De Flashback Top 40. Whoopie.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Morgen beginnen we aan.
2: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
3: De 70's Top 1000.
4: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw drie favoriete classics in de lijst.
5: En we zijn aan het aftellen, hoor. Het is een echte countdown. Nog 23 uur en we beginnen eraan. De 70's Top 1000.
6: Your golden years. Nostalgie.
5: En om ruim 11 uur is het tijd voor het nieuws. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Bijna alle senioren pleiten voor een uitbreiding van de euthanasiewet, onder meer voor dementie en andere vormen van wilsonbekwaamheid. Dat blijkt uit een bevraging van seniorenvereniging NEOS. Vandaag moet je wilsbekwaam, dus bij je volle verstand zijn om euthanasie te krijgen, maar dat moet anders, zegt NEOS.
8: De belangrijkste reden waarom dat mensen die wetgeving willen aangepast zien, is dat mensen veel meer zeggenschap hebben over op welk moment dat er een einde moet gesteld worden aan hun leven. En zeker in die gevallen zoals dementie, of in het geval dat daar een accident gebeurt in de toekomst, waarin dat ze in een toestand verkeren die ze eigenlijk niet willen.
7: Meer dan 8 op de 10 senioren wil niet dat de familie een wilsverklaring kan tegenhouden. In Schaarbeek in Brussel is een man in levensgevaar nadat hij gisteravond is aangereden door een tram. Dat bevestigt de brandweer. De trambestuurder was in shock, ook hij had verzorging nodig. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het onderzoek loopt. In het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Volgens het Libanese persbureau hebben de aanvallen onder meer huizen en overheidsgebouwen verwoest. Nochtans geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Geleidelijk aan meer wolken. Deze namiddag klaart het op bij zo'n 20 graden. Morgen droog en zonnig, maximaal tot 22 graden. De volgende dagen warmer en zonniger. Dinsdag 26 graden. Donderdag gaan we richting 30 graden.
3: De Flashback Top 40.
4: Met Serge Haderman.
6: Nostalgie Plus.
3: Nieuw.
4: In de Flashback Top 40.

Een van de vele classics van de Steve Miller Band. Binnen op 27 met Jet Airliner. En daarvoor op 28 Emmylou Harris. C'est la vie, you never can tell. Oh la la, wat gebeurt er nu? Guys and Dolls met You're My World. Ze zakken van 2 naar 3 in jouw top 3. Dit is de eerste tussenstand. Dr. Buzzard's Original Savannah Band. Die pakken hun voordeel. Ja, die stijgen dan weer hè, van 3 naar 2. En 1 blijft voorlopig 1. Boney M met Ma Baker. Ben je het niet eens met deze volgorde, met deze rangschikking? Of heb je nog niet gestemd? Dan kan dat nog tot ongeveer 12:30. We kijken niet op een minuutje minder of meer, hoor. En je weet hoe het moet, hè? Via onze site of via WhatsApp 0477-900-800. En als je via onze site gaat, dan is het nostalgie.plus. Nostalgie.plus, helemaal naar rechts, naar de kolom. Helemaal aan de rechterzijde van onze homepage. Schrijf een bericht aan onze DJ's. En je kan nog steeds stemmen voor onze 70's Top 1000. Maar dan mag je Leen de Marais aanraken. Jawel, vandaag gewenste intimiteiten. Omdat het om de hitparade gaat. Even een klikje op Leen de Marais. En dan kan je keuze, dan kan je, je keuze ook bekendmaken voor onze 70's Top 1000. En die begint morgen om 9 uur.

0: Wel Zuiderburen werd hij de Franse disco-koning genoemd. Cherone, plaat die je niet zo heel veel meer hoort op de radio. Maar dankzij de notering in de Flashback 40 van Nostalgie Plus staat hij op nummer 26 en horen we hem nog eens een keer. Hè. Er bestaat ook een maxi-versie van en daar gaan ze nog een minuut of 20 verder. Love in C minor dus, op 26. Hey, heel fijn dat je erbij bent op deze zondag. Maak er een plezierige zondag van. Als je moet werken, sterkte. En als je vrij bent, maak er ook een plezierige dag van. Wij zorgen voor de soundtrack. En die soundtrack die komt uit de 70s. I Don't Wanna Talk About It is een nummer geschreven door de Amerikaanse gitarist Danny Whitten. Het werd voor het eerst opgenomen door de Amerikaanse rockband Crazy Horse, maar werd wereldwijd bekend in 1977 doordat Rod Stewart het op de plaat zette.
1: In de Flashback Top 40.

0: Don't Wanna Talk About It. Rod Stewart binnen op 25. En dan op 24 Denise Williams met Free. Je kan de lijst trouwens ook volgen hoor. Gewoon via onze site de volledige 40. Maar er zullen natuurlijk wel wat wijzigingen zijn aan de top. Maar dat heb jij in handen. Jij bent aan het stemmen.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Met Serge Haderman.

Ik heb ze ooit live gezien. Dat was een gebeuren hoor. Heel feestelijk. Casey and the Sunshine Band. I'm your boogeyman. En zij staan op nummer 23. En dan nog nieuws uit juni 1977. De Britse Queen Elizabeth viert haar 25-jarige regeringsjubileum. En dat

0: Met het classic album Silk Degrees, waar ook What Can I Say op stond. Ex-klasgenoot overigens van Steve Miller, die we er straks hoorden met zijn Steve Miller Band. Boskijk, zoals dat met Low Down. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus in nauwe samenwerking met een heel bekend televisiestation, Ment 55. En daar kom ik morgen ook weer iets vertellen over een classic die we volgende week gaan spelen in een hitlijst uit 1970. Zou het kunnen zijn, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Ja, en dan krijg je er nog mooie beelden bij, mooie clip. En ik doe dat elke maandag tot en met vrijdag om 11:55 en om 11:55. Dus die laatste 11:55 is 11:55. En vandaar dat de rubriek zo heet. Het 11:55 moment. Maar Ment 55 is meer dan dat. Vanmiddag bijvoorbeeld om 3:00 is er Hadi Misha met Martin Prenen. Ment 55. En Vlaanderen nam de afgelopen weken niet alleen afscheid van Margriet Hermans, maar ook van Martin Prenen. Een goede babbel als mooie herinnering bij Ment 55 vanmiddag om 3:00. En om 8:00 vanavond is er In de Koffer met Margriet Hermans op bezoek bij Patrick Onzia. En Margriet heeft het onder meer over hoe ze als kind in een bakkersfamilie opgroeide. Een mooie herinnering aan een mooi mens. En om 9:00 vanavond is er op Ment 55 Hadi Misha met theatermaker Peter Thijssen.
1: Nostalgie Plus.

Tavares op nummer 30. Muziek van eigen bodem. The Classics Illustration. You don't know how I love you. Darling, I love you staat op 29. C'est la vie, you never can tell. Emmylou Harris, één plaats hoger op 28. En dan binnen op 27. Jet Airliner van de Steve Miller Band. Uit Frankrijk, de disco koning Chironet. Love in C minor staat genoteerd op 26. Die herken je meteen, hè? Rod Stewart maakt zijn entree op 25 met I Don't Wanna Talk About It. Denise Williams, één plaats hoger op nummer 24 met Free. KC en de Sunshine Band met een van hun vele classics op nummer 23. Boskeks. Op 22 met Low Down.

0: Anita Garbo met Miracles.
1: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Nummer 20.

0: Het gaat ontzettend snel, hè. We zijn al begonnen aan de top 20. Geniet van elke seconde. Non-stop bands, Gibson Brothers. Weet jij nog wie het Songfestival won? Het Eurovisie Songfestival in 1976. Ze staan in elk geval in deze Flashback 40. Ik speel ze dadelijk, maar wel met een nieuwe single. Want we zijn ondertussen een jaar verder.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Imoscoop!
4: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Imoscoop, man!
7: De Flashback Top 40.

0: De classics van toen met de oren van u hier bij Nostalgie Plus. En we zitten helemaal ondergedompeld in de 70s. Met een van de opvolgers van het winnende Songfestivalliedje uit 1977. Save Your Kisses For Me. Brotherhood of Man met Oh Boy. En morgen om 9 uur, ja, komt dichter en dichterbij. Jouw 70s top 1000. En je mag nog stemmen hoor. En dat kan tot vanavond, maar dan moeten we echt gaan tellen. Want Leen die wil een propere, afgewerkte, volledige lijst om 9 uur. Ik kan ze alleen maar gelijk geven. En misschien inspireren we jou wel met een aantal classics uit deze aflevering van de Flashback Top 40. Bijvoorbeeld het classic album Rumours van Fleetwood Mac. Tijdens opnames van deze LP is de spanning te snijden in de studio. Voornaamste aanleiding zijn de buitenechtelijke relaties, zelfs binnen de groep. De net gescheiden Christine en John McVie spreken niet meer tegen elkaar. Stevie Nicks en Lindsey Buckingham gaan na 8 jaar uit elkaar. Mick Fleetwood is aan het scheiden van zijn vrouw, waar hij niet veel later mee zal hertrouwen. Niet bevorderlijk voor de sfeer in die kleine studioruimte waar weken na elkaar moet worden samengewerkt. Go Your Own Way, dat weet je, gaat over de breuk tussen Lindsey Buckingham en Stevie Nicks. En Don't Stop, de tweede single uit Rumours, gaat dan weer over de echtscheiding van Christine en John McVie.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

zingende zusjes uit Nederland, Limburg, Pussycat. Eentje is er overleden. En Tony Willet, dat is de enige die nog optreedt met het repertoire van Pussycat. En dat doet ze niet alleen, dat doet ze samen met haar dochter. Ja. Ik had nog nieuws. Ja, was bijna vergeten. Dat er is heel wat gebeurd in juni 77. Karel van Miert wordt verkozen tot co-voorzitter van de toenmalige BSP, de Belgische Socialistische Partij, naast de Waal, André Kools.

Uit zijn classic album Year of the Cat, de tweede single die daar vandaan kwam. Al Stewart, On the Border. Hier bij Nostalgie Plus, genoteerd op nummer 16, de flashback 40. En voorafgegaan door Pussycat op 17 met My Broken Souvenirs. En de geluiden die je nu hoort op de achtergrond, dat heeft alles te maken met de synthesizer-specialist uit Frankrijk, Jean-Michel Jarre. Hij nam het album Oxygène op in een geïmproviseerde studio in zijn appartement in Parijs met verschillende analoge en digitale synthesizers en andere elektronische instrumenten en effecten. In 1978 volgde Equinox en in 1979 gaf Jean-Michel een openluchtconcert op de Place de la Concorde, waardoor de verkoop van beide albums steeg en wereldwijd 15 miljoen exemplaren bereikte. In 2016 waren er naar schatting 18 miljoen exemplaren verkocht en het is een van de best verkochte Franse elektronische en instrumentale albums uit de geschiedenis. Nog een leuk weetje. Jean-Michel Jarre was ooit gehuwd met de bekende Britse actrice Charlotte Rampling. In 1996 gingen ze uit elkaar. Pas in 2002 werd de echtscheiding uitgesproken. En je voelt het al aankomen. De volgende nieuwe binnenkomer op nummer 15 is Jean-Michel Jarre en Oxygène.

0: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: Selection! Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
2: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Morgen beginnen we eraan.
5: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
6: De 70's top 1000.
7: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw drie favoriete classics in de lijst.
8: En heb je wat tekort aan inspiratie? Blijf dan luisteren, want ik heb heel wat classics voor jou. De beste uit juni 77. Nostalgie plus. Maar eerst het nieuws met Serafin. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Ziekenhuizen moeten al maar minder bloedtransfusies doen. In 15 jaar tijd is het aantal met 30% gedaald tot zo'n 30 transfusies per 1000 inwoners. Dat blijkt uit overheidscijfers die VRT kon inkijken. Vincent Verbeke van het Rode Kruis.
10: Dankzij de wetenschappelijke vooruitgang zijn er eigenlijk steeds minder bloedtransfusies nodig. Dat is natuurlijk fantastisch goed nieuws. Dat wil zeggen dat bepaalde operaties bijvoorbeeld eerder een kijkoperatie zullen worden, waardoor er minder bloedverlies is en dus ook minder bloed nodig is bij ziekenhuizen. Maar langs de andere kant is er wel nog een grote vraag naar bloed en stijgt de vraag naar plasma net wel verder.
9: Vooral de voorraad O-negatief staat al kritiek laag. Als je zelf bloed wil geven, kan je terecht in donorcentra of bij mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. Bijna alle senioren pleiten voor een uitbreiding van de euthanasiewet, onder meer voor dementie en andere vormen van wilsonbekwaamheid. Dat blijkt uit een bevraging van seniorenvereniging NEOS. Vandaag moet je wilsbekwaam, dus bij volle verstand zijn om euthanasie te krijgen, maar dat moet anders, zegt NEOS.
11: De belangrijkste reden waarom dat mensen die wetgeving willen aangepast zien, is dat mensen veel meer zeggenschap willen over op welk moment dat er een einde moet gesteld worden aan hun leven. En zeker in die gevallen zoals dementie of in het geval dat daar een accident gebeurt in de toekomst waarin dat ze in een toestand verkeren die ze eigenlijk niet willen.
9: Meer dan 8 op de 10 senioren wil niet dat de familie een wilsverklaring kan tegenhouden. De strijd tegen sociale fraude heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar al meer dan €100 miljoen opgeleverd. Dat is ruim 3 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Rob Eenders.
12: We zien dat we meer en meer klachten krijgen van ondernemingen die problemen hebben met dikwijls buitenlandse ondernemingen, vooral in de bouwsector, maar ook in de transportsector. Het zorgt ervoor dat mensen eigenlijk geen zwart werk doen in grote ondernemingen, dat buitenlandse ondernemers die hier mensen te werk stellen, dat die ook hun bijdrage in België betalen.
9: In totaal werden er zo'n 38.500 onderzoeken uitgevoerd. Bij bijna de helft werd een overtreding vastgesteld. In Teheran in Iran is een delegatie onderhandelaars van Qatar aangekomen. Qatar bemiddelt samen met Pakistan in de oorlog in het Midden-Oosten. De delegatie is daar nu om het vredesakkoord tussen de VS en Iran verder af te werken. Iran laat intussen weten dat het nog niet heeft beslist of en wanneer ze het akkoord gaan ondertekenen. Eerder zei Amerikaans president Trump nog dat het akkoord vandaag werd getekend, maar dat lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. En op het WK voetbal zijn 2 mensen opgepakt en aangehouden voor de diefstal bij de Engelse nationale ploeg. Dat meldt een justitieofficier in Kansas. Gisteren sloegen de dieven toe op het oefenkamp van Engeland, namen onder meer schoenen en ballen mee. In totaal stalen ze voor meer dan €15.000 aan waarde. Engeland speelt dinsdag zijn eerste match tegen Kroatië. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen, maximaal tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui, vanaf woensdag zachter en zonniger met vanaf donderdag maximaal boven de 30 graden.
8: Dat horen we graag. Dankjewel, Serafin. En we gaan eens kijken op de weg, want op de Brusselse Binnenring, daar is een ongeval gebeurd. En je verliest daar maar liefst 46 minuten op dit moment. Tussen Expo en Vilvoorde Koningslo. Sta je ergens anders stil, dan is dat niet langer dan 10 minuten.
4: Flashback Top 40.
7: Met Serge Haderman. Nummer 14.

Nummer 7 op het Eurovisie Songfestival. Dat was geen slechte prestatie voor ons landje. Dankzij Dream Express, Need a Million in 1, 2, 3. En ze staan op nummer 14. Maar nu, jouw top 3. Dr. Buzzard's original Savannah Band, Cherche La Femme, staat op nummer 3. Maar we hebben een nieuwe nummer 1. Het is niet deze. Boney M zakt van 1 naar 2. Hoe gaat dat te aflopen straks? Maar ik zei het net al, we hebben een nieuwe nummer 1. Guys and Dolls, You're My World. En ik moet daarbij toch wel een kleine opmerking maken. Het verschil in percentage tussen de nummers 2 en 1 is heel klein. Als je nog wil herstemmen of je hebt nog niet gestemd, zeker doen. Je hebt nog een dik half uur. En dan bepaal jij op die manier de finale.

0: Ja, normaal. Benieuwd of ze in onze 70's tot 1000 zullen staan, maar dat hangt van jou af. Oerend Hart op 12 en op 13 Southern Nights. En dat was natuurlijk Glen Campbell hier bij Nostalgie Plus. Waar het tijd is geworden, je voelt er al aankomen, voor de hoogste nieuwe. En daarvoor blijven we een heel klein beetje in Nederland, want het was de Nederlandse producer Hans van Hemert die het volgende nummer produceerde. En dat deed hij met een groep uit Duitsland, Veronica Unlimited. In 1977 bestond de Radio Veronica Top 40, 12,5 jaar. En dat wilde men vieren met een aantal feesten, maar ook met een plaat. Dus Veronica Unlimited uit Duitsland, die namen een medley op van allemaal plaatjes die in die Top 40 al gestaan hadden. Gemixt op vakkundige wijze met een aantal jingles van de zeezender Radio Veronica. Een grote hit in Nederland, maar ook bij ons. De hoogste nieuwe dus. Veronica Unlimited op nummer 11 met What Kind of Dance Is This?
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

uit het legendarische album Rumours, Fleetwood Mac en Don't Stop. Dit is het geluid van Pussycat. Met My Broken Souvenir staan ze op nummer 17. En dit is alweer Al Stewart op nummer 16. En op nummer 15 onze synthesizer-specialist Jean-Michel Jarre met Oxygen. Dream Express, A Million in 1, 2, 3 op nummer 14. Glen Campbell staat genoteerd op 13 met Southern Nights. En dan op nummer 12. Normaal en oerend hart. Onze hoogste nieuwe binnenkomer van vandaag. What kind of dance?

0: voor een top 10 notering zij op het randje. L'Oiseau et l'Enfant. Marie Myriam op nummer 10. Ondertussen ben jij misschien aan het stemmen voor jouw 70s top 1000. Die begint morgen vroeg om 9 uur bij Leen. Zij zal het startschot geven. Ik wil niks insinueren, maar de plaats die ik dadelijk op nummer 9 speel is niet alleen de titelsong van een classic album, maar stond vorige editie in de top 10 van de top 1000.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Taco met kip en
1: avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
5: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
4: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
5: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
6: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
7: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: De Flashback Top 40.

Southern Vision van David Bowie op nummer 8. Voorafgegaan door Eagles en Hotel California op nummer 9. We moeten er een beetje voortmaken, want anders moeten we van zijn tijd afkrabbelen bij Tony Talboven. Dat wil ik hem zeker niet aandoen. Tony straks na 1 uur. En vanavond niet te vergeten om 5 uur 100% volledig met Michel himself.

0: Young and in Love. De Nederlandse meisjes, The Internationals. Op nummer 6 en op 7 Joe Tex met Ain't Gonna Bump No More, No Big Fat Woman. Nostalgie Plus met Nostalgie 40. Nostalgie Plus 40, het is juni 1977. En hier is nog eventjes genoemd de top 5.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen.

0: En luister vanaf morgen naar de 70s Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Nummer 6.

Ja, en de mevrouw daarnet, die vergiste zich van notering. Het is niet nummer 6, maar wel nummer 5. Een van de vrolijkste liedjes uit het bijzonder uitgebreide repertoire van de George Baker Selection, Beautiful Rose, op nummer 5. En ik neem je nog één keer mee naar onze noordenburen met Champagne. Oh me, oh my, goodbye staat op nummer 4.

Champagne voor champagne. Oh me, oh my goodbye. Deed het bijzonder goed in de Lage Landen. In het maandoverzicht van juni 77 staan ze op nummer 4. Oh, ik wil de spanning nog een beetje opbouwen, maar de top 3 is al begonnen. Ja, dit is niet echt een verrassing, hè, want ze hebben bijna de hele tijd op nummer 3 gestaan. Maar hoe gaat dit verder? Dit is de grote finale. Jullie hebben nagedacht, eventueel overlegd, hopelijk geen ruzie gemaakt. Maar jullie hebben uiteindelijk gestemd in eer en geweten. En zo komt het dat dit op nummer 3 staat. Een groep met een jonge August Darnell, die later bekend zou worden als Kid Creole van Kid Creole and the Coconuts. De zangeres was Corey Day. Dit is Dr. Buzz's Original Savannah Band.

0: Marie Miriam. Met het winnende Songfestivalliedje op nummer 10. Welcome to the hotel. Ongetwijfeld volgende week een jouw 70's top 1000 Eagles. Vandaag op nummer 9 met Hotel California. Sound and Vision, David Bowie op nummer 8. Joe Tex, Ain't Gonna Bump No More, No Big Fat Woman op nummer 7. Jong en Verliefd, Young and in Love, Internationals op 6. George Baker Selection op nummer 5. Champagne op nummer 4. Guys and Dolls op nummer 2. You're My World. Maar deze heb ik nog niet vernoemd. Zo begonnen we de top 3. Cherchez la femme, Dr. Buzzard's Original Savannah Band. Iedereen die heeft gestemd, hartelijk dank voor de moeite. Ik ga er eentje belonen en dat is vandaag Desiree Droek. Desiree, proficiat. Jij wint een duo-ticket voor de cinema, filmnaarkeuze en een partnernaarkeuze. En dan de plaat die van jullie uiteindelijk toch de meeste stemmen kreeg. Eventjes waren ze verdwenen vanaf die nummer 1 positie. Maar uiteindelijk zijn ze toch gewonnen met meerderheid van stemmen. De nummer 1 uit de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus uit juni 1977 is Ma Baker van Boney M.
1: Nummer 1.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker. Me.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig.
3: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Voilà.
4: Op sunweb.be.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
6: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
7: Ontdek nu ultieme design-interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
8: Van snoeiharde metal. Of van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
9: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
10: Morgen beginnen we eraan.
11: Launch control, this is Houston. We are go for launch.
12: De 70's top 1000.
13: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
14: Nostalgie.
15: Een combinatie van strijkers en rock in de jaren 70 deden ze dat gewoon, hè? ELO en Living Thing.
16: Your golden years.
15: Fijn dat je er weer bij bent.
16: Nostalgie Plus.
15: Dit is het nieuws. Een goede middag.
17: Goedemiddag. Elke dag zijn er gemiddeld 30 meldingen van geweld tegen ouderen in Vlaanderen. In bijna 1 op de 3 gevallen gaat het om psychische mishandeling. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Ondersteuningscentrum Oudermishandeling.
18: Het kan gaan over kortaf zijn, een snauwen, maar het kan ook heel vergaand zijn, echt denigrerend, ouderen denigrerend behandelen, dreigen van ik kom niet meer. Dus het kan heel divers zijn. Het kan ook soms zelfs gaan over zeer neerbuigend omgaan met die ouderen. En we weten dat dat een enorme negatieve impact heeft.
17: Ook financieel misbruik, fysieke mishandeling of verwaarlozing komen vaak voor. De meeste slachtoffers zijn vrouwen. Ziekenhuizen moeten al maar minder bloedtransfusies doen. In 15 jaar tijd is het aantal met 30% gedaald tot zo'n 30 transfusies per 1000 inwoners. Dat blijkt uit overheidscijfers die VRT kon inkijken. Vincent Verbeke van het Rode Kruis.
19: Dankzij de wetenschappelijke vooruitgang zijn er eigenlijk steeds minder bloedtransfusies nodig. Dat is natuurlijk fantastisch goed nieuws. Dat wil zeggen dat bepaalde operaties bijvoorbeeld eerder een kijkoperatie zullen worden, waardoor er minder bloedverlies is en dus ook minder bloed nodig is bij ziekenhuizen. Maar langs de andere kant is er wel nog een groot de vraag naar bloed en stijgt de vraag naar plasma net wel verder.
17: Vooral de voorraad O-negatief staat al kritiek laag. Als je zelf bloed wil geven, kan je terecht in het donorcentra of bij mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. In Teheran in Iran is een delegatie onderhandelaars van Qatar aangekomen. Qatar bemiddelt samen met Pakistan in de oorlog in het Midden-Oosten. De delegatie is daar nu om het vredesakkoord tussen de VS en Iran verder af te werken. Iran laat intussen weten dat het nog niet heeft beslist of en wanneer ze het akkoord gaan ondertekenen. Eerder zei Amerikaans president Trump nog dat het akkoord vandaag werd getekend, maar dat lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. Het Britse leger heeft vanochtend een Russische olietanker onderschept. Dat meldt de Britse premier Keir Starmer. Het schip voer onder een valse vlag om zo de internationale sancties tegen Rusland te omzeilen. In totaal duurde de operatie zo'n 6 uur. Het schip wordt nu overgebracht naar een Britse haven. Het is de eerste keer dat het Verenigd Koninkrijk zo'n operatie uitvoert. En op het WK voetbal zijn twee mensen opgepakt en aangehouden voor de diefstal bij de Engelse nationale ploeg. Dat meldt een justitieofficier in Kansas. Gisteren sloegen de dieven toe op het oefenkamp van Engeland. Ze namen onder meer schoenen en ballen mee. In totaal stalen ze voor meer dan 15.000 euro. Engeland speelt dinsdag zijn eerste match tegen Kroatië. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen. Maxima tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui. Vanaf woensdag zachter en zonniger. Met vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
13: Weekend Vibes met Tony Talboom.

ABBA zette meteen al de juiste toon. Voulez-vous, The Great Gig in the Sky van Pink Floyd, ken je wel, hè? Die geweldige zangeres is Claire Torrey en die hoor je straks in een andere song die in de 80's werd opgenomen. En ze komt deze keer ook zingen bij iemand die jarig is. Meer daarover straks, na Temptations met Papa Was a Rolling Stone, maar ook Jefferson Airplane, Somebody to Love.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

70's is onderweg met Cheap Trick en John Paul Young. En straks een nummer dat John Lennon in India schreef. Nooit een single werd, maar toch legendarisch. En dan nu Culture Club, The War Song. Boy George, die wordt vandaag 65. Hij zei het al in 1984. Oorlog is dom. Ja, misschien had iemand eens moeten luisteren. En de vrouwenstem die je hoort op de achtergrond, dat is Claire Torrey. Diezelfde stem die de Great Gig in the Sky van Pink Floyd zo onvergetelijk maakte.

0: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman. De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Knaldi. Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
5: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en 80s.
9: I want you to want me.

Roxy Music en Jealous Guy, dat heb ik nu voor jou. Een nummer dat John Lennon schreef in India, nooit een single is geworden en pas na zijn dood nummer 1 werd, dankzij Brian Ferry. De dag na de moord op John Lennon stond Roxy Music op het podium in Duitsland. Ja, ze wisten gewoon niet wat zeggen, dus ze speelden een classic van John en het publiek was zo onder de indruk dat ze het daarna nog 140 keer

Nostalgie Plus op jouw zondag. Die begint altijd met Bert Gene. Daarna de Flashback Top 40 met Serge. Weekend Vibes, daar zitten we nu. En straks vanaf 5 uur Michel Follet. Dat is jouw weekend hier. Happy Together met The Turtles.

0: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Sst, luister.
2: Samen-Eels!
1: Hoor je het ook?
2: Samen-Eels!
1: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
5: Morgen beginnen we eraan.
6: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
7: De 70's Top 1000.
8: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw drie favoriete classics in de lijst.
9: Nostalgie. Danny en Sandy, die staan weer klaar voor jou. Meezingen, dat is niet verplicht, maar wel heel plezant. De jaren 70 op volle snelheid.
10: Your golden years.
9: De film Grease.
10: Nostalgie.
9: Maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. In Antwerpen zijn twee mannen van 26 en 30 gewond geraakt na een vechtpartij. Dat bevestigt de politie, Sven Lommaert.
12: Uit het relaas van de twee gewonde mensen hebben we opgemaakt dat ze verwikkeld zijn geraakt in een verkeersagressie, waarbij ze hardhandig uit de wagen zijn gesleurd en waarbij een andere wagen een van hen tegen de grond heeft gereden. Ze waren beide gewond, zijn ook verzorgd ter plaatse en daarna naar het ziekenhuis gebracht, weliswaar zonder levensbedreigende verwondingen.
11: De politie spoort de verdachte op. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. Elke dag zijn er gemiddeld 30 meldingen van geweld tegen ouderen in Vlaanderen. In bijna 1 op de 3 gevallen gaat het om psychische mishandeling. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmishandeling.
13: Het kan gaan over kortaf zijn, snauwen, maar het kan ook heel vergaand zijn, echt denigrerend, ouderen denigrerend behandelen, dreigen van ik kom niet meer. Dus het kan heel divers zijn. Het kan ook soms zelfs gaan over zeer neerbuigend omgaan met die ouderen. En we weten dat dat een enorme negatieve impact heeft.
11: Ook financieel misbruik, fysieke mishandeling of verwaarlozing komen vaak voor. De meeste slachtoffers zijn vrouwen. Het Britse leger heeft vanochtend een Russische olietanker onderschept. Dat meldt de Britse premier Keir Starmer. Het schip voer onder een valse vlag om zo de internationale sancties tegen Rusland te omzeilen. In totaal duurde de operatie zo'n 6 uur. Het schip wordt nu overgebracht naar een Britse haven. Het is de eerste keer dat het Verenigd Koninkrijk zo'n operatie uitvoert. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen. Maximaal tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui. Vanaf woensdag zachter en zonniger. Met vanaf donderdag maximaal boven 30 graden.
8: Weekend Vibes met Tony Talboom.

En straks heb ik een vrouw met een revolver en een openstaande rekening bij haar platenmaatschappij. Dat kan gevaarlijk worden. Hoe het afliep, dat hoor je na Prince, George Harrison en Lulu and the Lovers.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go Yellow!

0: Zie, vind je bij Bol.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie, ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
2: Voilà.
1: Op sunweb.be.
3: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
4: Ho, ho, dat is lekker scoren.
3: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
6: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
8: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
9: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
10: De lichten flitsen.
11: De drums knallen.
10: De gitaren huilen.
11: En de stemmen stralen. Oh.

0: luister vanaf morgen naar de 70s tot 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: Hou je van verhalen over muziek?
3: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
2: Of luister je gewoon liever naar pop?
1: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
0: Het beste uit de 60s,
1: 70s
0: en 80s.

Gilbert O'Sullivan. En zo zijn we stilaan helemaal klaar voor de 70s top 1000. Vanaf morgen bij Nostalgie Plus. Straks nog meer 70s met Elton John. Maar nu eerst Nina Simone. Die wandelde op een dag het kantoor van een RCA-directeur in New York binnen. Ze ging zitten, haalde een revolver uit haar chacos, legde die op zijn bureau en zei: "Goedemiddag, ik kom mijn royalties bespreken." De vergadering verliep daarna

0: voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Your golden years.
7: Nostalgie plus.

dat is het feest van de 70s op Nostalgie Plus. En in 1972 was de ruimte nog het grootste avontuur dat je je kon voorstellen. Elton John die droomde mee met Rocketman. Straks weer zo een van die nummers die een muziekuitgever weigerde om uit te brengen en toch nummer 1 werd. Ja, die moet toch ook gevloekt hebben achteraf. Eerst Ray Charles.

En straks doen we ook nog wat 70s disco met Anita Ward. Een muziekuitgever, ja, die zei nee. En hij smeet de deur dicht voor Fairground Attraction. Dus ze deed het maar zelf, dat nummer uitbrengen. Twee Brit Awards later had die uitgever natuurlijk dikke spijt. Dat is het verhaal achter deze.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Morgen beginnen we eraan.
2: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
3: De 70's Top 1000.
4: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw drie favoriete classics in de lijst.
5: Zeg, de papa's, vergeet niet vandaag, hè, want het is Vaderdag. Ik heb meteen al een goede plaat voor alle vaders. Your golden years. En die komt van Shakery Tip. Fijne middag, dit is het nieuws.
6: Goedemiddag. In Antwerpen zijn vanochtend twee mannen van 26 en 30 gewond geraakt na een vechtpartij. Dat bevestigt de politie, Sven Lommaert.
7: Uit het relaas van de twee gewonde mensen hebben we opgemaakt dat ze verwikkeld zijn geraakt in een verkeersagressie, waarbij ze hardhandig uit de wagen zijn gesleurd en waarbij een andere wagen een van hen tegen de grond heeft gereden. Ze waren beide gewond en ook verzorgd ter plaatse en daarna naar het ziekenhuis gebracht, weliswaar zonder levensbedreigende verwondingen.
6: De politie spoort de verdachten op, het onderzoek loopt. In Zwitserland lijkt het voorstel om het bevolkingsaantal te beperken het niet te halen. Volgens de eerste prognoses zou 55% tegenstemmen. Het referendum is een initiatief van de SVP, de rechtsconservatieve regeringspartij. Die wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen door migratie te stoppen. Maar dat kan wel grote gevolgen hebben voor de relatie met Europa, zegt professor Europese politiek Hendrik Vos.
8: Eigenlijk zijn de Zwitsers voor een belangrijk stuk wel lid van de Europese Unie. Niet op papier, maar in de praktijk zijn er allerlei akkoorden die bijvoorbeeld maken dat Zwitserse bedrijven volop zaken kunnen doen in Europa. Maar in ruil moeten zij dan wel een aantal Europese regels volgen. En ze moeten ook aanvaarden dat Europeanen in Zwitserland kunnen werken. Als de Zwitsers zeggen van we willen dat niet meer, dan gaat heel dat akkoord beginnen wankelen.
6: Zwitserland telt nu 9,1 miljoen inwoners. De meeste migranten komen uit de Europese Unie. In Frankrijk hebben opnieuw twee vrouwen een klacht ingediend tegen zanger Patrick Bruel wegens seksueel misbruik. Dat meldt het Franse persbureau AFP. Bruel werd eerder deze week officieel aangeklaagd voor verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. Hij werd ook even opgepakt. Hij is intussen wel weer vrij, maar staat onder gerechtelijk toezicht. Zeker 30 vrouwen beschuldigen hem, onder hen ook één Belgische. Bruel ontkent. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen, maxima tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui, vanaf woensdag zachter en zonniger, met vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
4: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Straks bij Nostalgie Plus, een doedelzak in een Nederlandse pophit. Maar eerst ook nog Tina Charles, de Beach Boys en deze van Toto. Dit is Pamela.

0: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Yes.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van je prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
2: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
7: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
2: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
7: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
8: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Straks die heerlijke stem van Peter Cetera bij Chicago. Hij was eigenlijk de basspeler, niet de zanger, maar hij maakte iets onvergetelijks. En dan gaan we nu naar november 1978. Trojan Horse staat op 1. De Ford Escort was de best verkochte auto op tv. Keken we Dallas, want ging net in première. En iedereen vroeg zich al af wie JR eigenlijk was. Op de radio klonk disco, maar dus ook dit. Drie Nederlandse meisjes met doedelzakken en een fanfare. De 70s, die deden gewoon hun eigen ding.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming. Maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

Straks een zangeres met een liefdesleven dat deed denken aan een Hollywoodfilm. Maar eerst pure natuurkracht. Tina Turner en Nutbush City Limits.

Madonna heb ik Lindsay de Paul voor jou. Ze ontwierp eerst platenhoezen. Haar liefdesleven, ja, dat was pas echt een feest. Hè. Het leest als een Hollywoodfilm. Dudley Moore, Ringo Starr, Sean Connery, George Best, Dodie Fayette, James Coburn en Connery. Ja, die las haar gedichten voor van Robert Burns via de telefoon. Ze was klein van stuk, maar groter dan iedereen. Dit is Sugar Me.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Morgen beginnen we eraan.
2: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
3: De 70's Top 1000.
0: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw drie favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
4: Een refrein dat blijft plakken en het is er eentje van Eurosong. Teach in met Dingedong komt er zo aan.
5: Your golden years. Nostalgie plus.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. In Brussel is een anti-oorlogsbetoging aan de gang. De demonstranten protesteren tegen de stijgende defensieuitgaven, zowel van ons land als van de Europese Unie en de NAVO. Je hoort organisator Ludo de Brabander.
7: Wij willen reageren op de militarisering van onze samenleving en dat uitzicht onder meer in de enorme budgetten die naar het leger gaan. Terwijl aan de andere kant gezegd wordt dat de begroting in orde moet gezet worden, dat er geen geld is voor sociale maatregelen, voor klimaatmaatregelen, dat er bespaard wordt op justitie, op openbaar vervoer. En we vinden dit absurd en we willen dat dit stopt en dat er minstens een debat komt over zin en nut van deze grote militaire uitgaven.
6: De organisatie verwacht zo'n 10.000 deelnemers. De Fransman Paul Magnier heeft de muurclassic in Gerardsbergen gewonnen. Hij haalt het in een sprint overtuigend van Floris van Tricht en Jenno Bergmoes. Van Tricht grijpt zo net naast zijn eerste profzege. En de Fransman Paul Seixas heeft opgegeven in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was gisteren zwaar gevallen. Vandaag startte hij nog in de 8e etappe, maar hij moest al snel lossen. En op een beklimming stapte hij af. Seixas is 19. Hij was een van de topfavorieten voor de eindoverwinning. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen, maxima tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui, maar vanaf woensdag zachter en zonniger met vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
0: Weekend Vibes met Tony.

glaasje drinken, of dat nu goed is voor je of niet, er wordt al lang over nagedacht. Hè. Straks een classic uit de 70s die oorspronkelijk over het drankverbod ging. Maar er werd van alles aangepast. En toch hebben we dan vandaag ook even het glas op deze Vaderdag. Met Rod Stewart bijvoorbeeld, heeft zijn eigen whisky en heeft bijna geen enkele song helemaal nuchter ingezongen. Ook

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en 80s.

verder met Frankie Valli, December 1963. Ja, de tekst van dit nummer was oorspronkelijk geschreven over de afschaffing van het drankverbod in Amerika. De hele band vond dat een belachelijk idee. Ze wilden het nummer zelfs gewoon in de vuilbak gooien. Maar toch, die melodie die was veel te goed om weg te smijten. Dus de vrouw van de songwriter herschreef alles. December 1933 werd December 1963. Hij kreeg zo een andere betekenis. Ja, en de rest is geschiedenis, hè. Frankie Valli en de Four Seasons. Oh, oh.

Straks een song geschreven door Sonny Bono. Ja, ja, die van Cher. Hè. En de band die het coverde, die moesten één letter in hun naam veranderen of ze kregen heel veel last met Motown. Een liedje met een bijzondere geschiedenis na Billy Ocean en Sam Cooke.

0: Luister vanaf morgen naar de 70s top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
0: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

De band Smokey werd eerst geschreven met een Y, tot Smokey Robinson hen een rechtszaak aan hun broek wilde doen. Dan hebben ze die letter in een gewone I veranderd. Eén lettertje verschil. En dat heeft hen een hoop miserie uitgespaard in de rechtbank. Deze Needles & Pins, die leenden ze van Sonny Bono.

Classics op jouw zondag met Michel Follet vanaf 7 uur. En morgen dan fris weer op en met Johan Herman maandagochtend al om 7 uur. Fijn weekend nog.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Taco met kip en...
6: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba!
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Van snoeiharde metal of van zwoele kopers. Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
11: Kom, laat je inspireren.
12: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
11: Kom, laat je inspireren.
12: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
11: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
12: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
13: Morgen beginnen we eraan.
14: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
15: De 70's Top 1000.
16: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
17: Nostalgie. Een heel mooie zondag toegewenst. Het zomeruur hebben we al een paar weken. En over een week begint hem, de zomer.

0: Goedemiddag. Iran zegt dat het geen zin heeft om verder te onderhandelen over een vredesakkoord met de VS. De Iraanse onderhandelaar verwijt de Amerikanen dat ze zich niet houden aan de afspraken. Iran wil pas een akkoord sluiten over een staakt het vuren als ook Israël stopt met aanvallen in Libanon. En vandaag heeft Israël nieuwe aanvallen uitgevoerd. Daarbij vielen in de hoofdstad Beirut zeker 3 doden. Het maakt vredesgesprekken nutteloos volgens Iran. Amerikaans president Trump zei eerder nochtans dat het akkoord vandaag ondertekend kon worden. In Brussel is een anti-oorlogsbetoging aan de gang. De demonstranten protesteren tegen de stijgende defensieuitgaven, zowel van ons land als van de Europese Unie en de NAVO. Je hoort organisator Ludo de Brabander.
1: Wij willen reageren op de militarisering van onze samenleving en dat uitzicht onder meer in de enorme budgetten die naar het leger gaan. Terwijl aan de andere kant gezegd wordt dat de begroting in orde moet gezet worden, dat er geen geld is voor sociale maatregelen, voor klimaatmaatregelen, dat er bespaard wordt op justitie, op openbaar vervoer. En we vinden dit absurd en we willen dat dit stopt en dat er minstens een debat komt over zin en nut van deze grote militaire uitgaven.
0: De organisatie verwacht zo'n 10.000 deelnemers. Een dramatisch bootongeval in Kroatië. Daar zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een ferry en een zeilboot. Er wordt in het water nog gezocht naar minstens 1 vermiste. Vlaming Jarne zat op de ferry.
2: Ineens hoorden wij een luide knal aan de rechtervoorzijde. Dan zagen we eigenlijk dat we een aanvaring hadden gehad met een veel kleinere boot. Maar daar bleef niets meer van over. We zagen dus eigenlijk alleen maar brokstukken. En ook zelfs van die brokstukken, er bleef bijna niets meer over. En dan zag je mensen in het water liggen. Andere boten die ook in paniek aan het zwaaien waren en andere mensen uit het water aan het halen waren.
0: De Fransman Paul Magnier heeft de muurklassiek in Gerardsbergen gewonnen. Hij haalt het in een sprint overtuigend van Floris van Tricht en Jeno Bergmoes. Van Tricht grijpt zo net naast zijn eerste profzege. En Jasper Philipsen heeft in Denemarken de Kopenhagen Sprint gewonnen. In de sprint klopte hij de Deen Lobias Lund Andresen en de Australiër Sam Welsford. Het is voor Philipsen zijn 3e zege van het seizoen. En op het EKG wielrennen in Italië is Julie de Bok Europees kampioene op de weg. Ze haalt het in een sprint van een Franse en een Duitse. De Bok pakte vrijdag ook al zilver in de tijdrit. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer, vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
3: Follet op zondag
4: met Michel Follet.

0: weer cijfer 8, heb je het gemerkt? Temperaturen tot 22 graden. Dan mag deze eindelijk toch weer eens uit zijn hoes. The Surfers. Ik weet alleen niet of de wind goed staat om de surfplank uit de strandcabine te halen. Mij moet je daar niet opzetten. Ik kantel binnen de 2 seconden om. Technicus Sen de Pape, die zie ik dat wel doen. Die is goed in alles. The Surfers. Ze haalden nummer 2 in de zomer van 1978. De jaren 70. Morgen begint de hoogmis 2 weken lang met de top 1000 bij Nostalgie Plus. Daarom ook vandaag nog een flinke portie jaren 70 hits van Joe Dassin tot Tony Christie, van de Carpenters tot Cat Stevens. Deze hoort thuis in de jaren 80.
1: 100% weekend.
0: En je hoort hem vandaag natuurlijk al vaker, hè? Solo of met zijn groep. Boy George, jarig vandaag, zijn laatste grote hit met Culture Club. Spiritual.

Culture Club en Move Away. Blijf ik een prettige single vinden van 1986. In Engeland hadden ze 12 jaar later weer een top 5 hit, maar die ging aan ons voorbij. Op zijn verjaardag, 14 juni dus, maar in 1984 kreeg Boy George zijn wasse evenbeeld in Madame Tussauds in Londen. Dat was uitzonderlijk snel. Hij was dan ook erg vereerd. Boy George, hij wordt vandaag 65. Zijn doortocht op het recente kakelbonte songfestival, waar hij perfect thuis hoorde, voor San Marino bleek wel een maat voor niets. Zij haalden niet eens de finale. Op en top Brits, deze bubblegum pophit van Pickety Witch.

Peggotty Witch in 1970. Ik ken eerlijk geen enkel ander liedje van hen, maar in Engeland scoorden ze tot 1973 geregeld andere hits. Veel drama's bij de Pretenders op korte tijd. In juni 82, de bassist Peter Farnan werd op 14 juni ontslagen vanwege zijn drugsverslaving. Twee dagen later werd hun gitarist James Honeyman's kat dood teruggevonden na hartfalen. Farnan zelf werd bijna een jaar later doodgevonden in zijn bad in april 83. Ze waren er helaas niet meer bij toen de Pretenders deze prachtige ballade op single uitbrachten.

Sarah, The Pretenders. Van 1985, je hoort het bijna nooit meer. Een ingetogen lied van een band die overwegend steviger uit de hoek kwam, maar het behoort tot de favorieten van zangeres Chrissy Hynde. Joe Dassin was in de jaren 70 een van de weinige Franse zangers die met vaste regelmaat in onze hitparade stond, zoals dit liedje van 76.

0: En zelfs als hij badaba of wat ook zong, het was mooi. Joe Dassin, prachtige stem. Salut! Het werd in sommige landen uitgebracht met het misschien bekendere Ça ne va pas changer le monde, een single met dubbele A-kant, zoals vaker gebeurde in de jaren 70. Salut was gek genoeg enorm populair in Rusland. Henry Mancini, dat is de componist van het wereldberoemde Pink Panther Team en honderden andere tunes en filmthema's, overleed op zijn 70ste in Hollywood op 14 juni 1994. Ook dit is één van zijn bekendste composities.
1: 100% cinema.

0: Harry Mancini. Ja, je hoort dat het van een ander tijdperk komt. Hè? Met koren en orkest in 1961. Lied, melodie, geschreven voor een iconische film met Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's. In deze tragicomedie zingt Audrey het zelf, broos, begeleid door gitaar. Ik heb de poster van de film Breakfast at Tiffany's boven mijn televisietoestel hangen, dus ik kijk altijd naar de geweldige Audrey Hepburn. En het is overigens de enige keer bij mijn weten dat je Audrey Hepburn hoorde zingen. Moon River won en de Oscar beste filmlied en een Grammy Award. Zodanig jaren 70 reliquie van The Baby.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
6: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
6: Ja, geel.
4: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
7: Oh, yellow.

magistrale single van de Babies. Peace of the Action. Een beetje gekneld tussen die twee andere superhits van hen. En de zanger John Waite wordt op 4 juli 1974, had daarna solo succes. En had ook nog een andere groep in de jaren 90, Bad English. De Babies zijn natuurlijk op en top jaren 70. Zoals dit duo op en top jaren 80 is. Vaak uitgespuwd door de goede smaakpolitie, het zal me een zorg zijn. Want ik blijf het één voor één prettige oorwormen vinden. Modern Talking. Die

Modern Talking en Brother Louie. Dieter Bohlen, de helft van het duo, zetelt al jaar en dag als jurylid in de Duitse aanhanger van Idols, Deutschland sucht den Superstar. En Bohlen kan het weten, met meer dan 160, jawel, 160 miljoen verkochte platen, 50 nummer 1 hits in de wereld en 14 nummer 1 hits in Duitsland, naast 30 muziekprijzen. Vergeet de Nederlandse popmuziek niet als je stemt voor de top 1000.

Living Blues, midden jaren 70. Ze waren het populairst niet eens in hun thuisland, wel in Polen. Prachtsingel Boogie Woogie Woman. Na 1960. Want de jaren 70 zijn dan misschien heilig deze maand bij Nostalgie Plus. De jaren 60 reliquieën verliezen we niet uit het oog.

0: Three Steps to Heaven, Eddie Cochran in 1960. En wat akelige titel blijft het, want in Amerika werd deze single uitgebracht in maart van dat jaar, toen hij nog leefde. In Engeland pas in april en toen was hij er niet meer. Eddie Cochran, hij kwam om bij een auto-ongeval op 17 april 1960. Hij was amper 21. Het werd dan ook postuum een nummer 1 hit in Ierland en Engeland. Op 25 april 83 geworden, Tony Christie. Dit was zijn eerste hit bij ons.
1: 100% variété. Hallo.

0: Ja, ja, Tony Christie, de pyromaan in hem kwam bovendrijven. In Amarillo is hij herenburger, maar in Las Vegas laat hij zich beter niet zien, want dit is geen reclame voor de gokstad. Deze single van 72 was goed voor nummer 2 in Vlaanderen. Hij scoorde daarna nog 3 grote hits bij ons. Zo dadelijk een stevige van 10cc.
1: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: 100% Volet.

Carpenters in 1973. Liedje waarin Karen zich ook kon uitleven op drums, want ze was niet alleen een uitstekende zangeres, ze kon ook drummen als de beste. In 1993 bracht de Amerikaanse Post een collectie postzegels uit, met legendes uit rock en roll en blues. Je kon onder meer likken aan Elvis Presley, Buddy Holly, Bill Haley en Richie Valens. Voor verzamelaars een echt hebbend dingetje. Veel postzegels kwamen overigens nooit daadwerkelijk op een enveloppe terecht. Wigbert met zijn unieke hit van toen.

Wigbert in 91, die zelf schrok, vermoed ik, toen hij een hit scoorde met een liedje dat alles behalve een knieval deed naar de hitparades. Wigbert deed daarna in eer en geweten verder met datgene waar hij mee bezig was, integer muziek maken. Op 14 juni 89 kreeg Carole King haar ster op de Hollywood Walk of Fame.

0: Carole King. Wellicht ook patronesse van alle hardrockcafés ter wereld sinds ze dit liedje opnam in 1978. Overigens, ik ben het even gaan opzoeken. Er zijn geen hardrockcafés in België. De laatste op de grote markt in Brussel sloot in maart 2026, dus heel recent, definitief de deuren. En eerder sloot het hardrockcafé in Antwerpen. Yesterday van de Beatles. Die klassieker werd ingeblikt op 14 juni 1965.
1: 100% rust in het weekend.
2: Yesterday.

meest overbodige afkondiging, The Beatles en Yesterday. Op 14 juli 1971 kwam het bloedmooie Ain't No Sunshine van Bill Withers uit, maar omdat het op een zonnige dag klinkt als een doembericht, deze mooie, samen met de Crusaders.

0: Ook een prachtstem, hè, die van Bill Withers. Hij ging vaker verbintenissen aan met jazzmuzikanten. Denk aan Grover Washington Jr. en Just the Two of Us. Maar deze wordt helaas vaak over het hoofd gezien. Vandaar Soul Shadows met de Crusaders van 1980. Heerlijke muziek voor een zondag vooravond bij 22 graden. En de komende dagen klimt die temperatuur zelfs weer op naar 25 graden. Adem nog diep in en uit voor Ben Applegas van Cat Stevens. Zijn laatste top 10 hit bij ons in 76. En geniet van deze heerlijke junidag. Tot morgen voor de top 1000 van de jaren 70 bij Nostalgie Plus.
1: 100% zondag. Yeah, yeah.

0: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.

0: Goedenavond. Iran zegt dat het geen zin heeft om verder te onderhandelen over een vredesakkoord met de VS. De Iraanse onderhandelaar verwijt de Amerikanen dat ze zich niet houden aan de afspraken. Iran wil pas een akkoord sluiten over een staakt het vuren als Israël stopt met aanvallen in Libanon. En vandaag heeft Israël nieuwe aanvallen uitgevoerd. Daarbij vielen in de hoofdstad Beirut zeker 3 doden. Het maakt vredesgesprekken nutteloos volgens Iran. Amerikaans president Trump zei eerder nogthans dat het akkoord vandaag ondertekend kon worden. PvdA-voorzitter Raoul Hedebouw veroordeelt het geweld tijdens de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Die betogingen vonden de voorbije 2 weken plaats in Brussel en werden gekaapt door jongeren om er schade aan te richten. Volgens defensieminister Theo Franken is er een link tussen het geweld en extreem linkse partijen zoals PvdA. Maar dat klopt niet, zegt Hedebouw.
1: Dat is gewoon een leugen. Dat is minister Theo Franken die zegt van er is een link tussen PvdA en dat geweld. Tuurlijk is er geen link tussen bepaalde groeperingen die aanwezig zijn en de PvdA. En hij kan het ook niet waarmaken. Hij had gezegd dat de politie van Brussel elementen had. Ik heb gebeld naar de politie van Brussel. Er komt niks naar boven. En ik vind dat echt wel erg op politiek vlak. Als ministers beginnen oppositiepartijen te criminaliseren, dan zijn we erg bezig.
0: Een dramatisch bootongeval in Kroatië. Er zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een ferry en een zeilboot. Er werd in het water nog gezocht naar minstens 1 vermiste. Vlaming Jarne zat op de ferry.
2: Ineens hoorden wij een luide knal aan de rechtervoorzijde. Dan zagen we eigenlijk dat we een aanvaring hadden gehad met een veel kleinere boot. Maar daar bleef niets meer van over. We zagen dus eigenlijk alleen maar brokstukken. En ook zelfs van die brokstukken, daar bleef bijna niets meer over. En dan zag je mensen in het water liggen. Andere boten die ook in paniek aan het slaaien waren en andere mensen uit het water aan het halen waren.
0: De Brit Lewis Hamilton heeft de grote prijs van Barcelona Formule 1 gewonnen. Het is zijn eerste overwinning sinds hij voor Ferrari rijdt. Het hele podium was Brits met George Russell op 2 en Lando Norris op 3. De Italiaan Kimi Antonelli moest opgeven, maar hij blijft wel aan de leiding in de WK-stand. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft ook de laatste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Een bergrit met aankomst bergop. Hij had 1 minuut voorsprong op de Spanjaard Juan Ayuso. Del Toro is ook eindwinnaar. De Australiër Luke Tuckwell is 2e in het eindklassement. Kian Uytebroeks is de beste Belg op de 7e plaats. En op het EK G-wielrennen in Italië is Julie de Bok Europees kampioene op de weg. Ze haalde het in een sprint van een Franse en een Duitse. De Bok pakte vrijdag ook al zilver in de tijdrit. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer, vanaf donderdag maxima boven de 30 graden.

0: inspireren.
1: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
0: Kom, laat je inspireren.
1: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
0: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
1: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be, op weg naar zee.
2: Hou je van verhalen over muziek?
3: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
2: Of luister je gewoon liever naar pop?
0: Together.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
5: Het beste uit de 60s,
6: 70s
5: en 80s.

0: Goedenavond. PvdA-voorzitter Raoul Hedebouw veroordeelt het geweld tijdens de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Die betogingen vonden de voorbije 2 weken plaats in Brussel en werden gekaapt door jongeren om er schade aan te richten. Volgens defensieminister Theo Franke is er een link tussen het geweld en extreemlinkse partijen zoals PvdA. Maar dat klopt niet, zegt Hedebouw.
1: Dat is gewoon een leugen. Dat is minister Theo Franke die zegt van er is een link tussen PvdA en dat geweld. Tuurlijk is er geen link tussen bepaalde groeperingen die aanwezig zijn en de PvdA. En hij kan het ook niet waarmaken. Hij had gezegd dat de politie van Brussel elementen had. Ik heb gebeld aan de politie van Brussel. Er komt niks naar boven. En ik vind dat echt wel erg op politiek vlak. Als ministers beginnen oppositiepartijen te criminaliseren, dan zijn we erg bezig.
0: De Amerikaanse president Trump roept Israël op om zijn aanvallen op Libanon te stoppen. Hij hoopt zo de vredesonderhandelingen met Iran te kunnen redden. Na een nieuwe aanval van Israël op Libanon liet Iran weten dat de onderhandelingen geen zin meer hebben. Nochtans leek een akkoord in zicht. Het is afwachten hoe het nu verder loopt. De Brit Lewis Hamilton heeft de grote prijs van Barcelona Formule 1 gewonnen. Het is zijn eerste overwinning sinds hij voor Ferrari rijdt. Het hele podium was Brits, met George Russell op 2 en Lando Norris op 3. De Italiaan Kimi Antonelli moest opgeven, maar hij blijft wel aan de leiding in de WK-stand. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft ook de laatste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpe gewonnen. Een bergrit met aankomst bergop. Hij had 1 minuut voorsprong op de Spanjaard Juan Ayuso. Del Toro is ook eindwinnaar. De Australier Luke Tuckwell is 2e in het eindklassement. Kian Uytebroeks is de beste Belg op de 7e plaats. En de Belgische wielrenner Liam Slok heeft zijn eerste profzege ooit geboekt, maar wel op een bijzondere manier. Hij reed in de GP Gippingen in Zwitserland met een kleine voorsprong naar de finish. Hij stak zijn handen in de lucht, maar verloor zo de controle over zijn fiets en viel. Gelukkig gleed hij nog net over de streep voor de achtervolgers er waren en was de winst binnen. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer, vanaf donderdag maxima boven 30 graden.

met vriend van Benjamin. Wij dan maar naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Den